0: Cheers to drink.
1: Met muziek en harmonie, vier meer vastlovend wie nog niet. Maar nog meer in de vloer, dan mooie is mooie. En hoe weet u? Maar de fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar. En nog jeden klar drum. Maar de fruit zo lang het geht, het leven doet geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar. En nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom. Het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, dan het goed toch mensch wel krom. Het is nog een rel, en zij maar zo bestelt drum. Met muziek en harmonie, vieren we een vastelovend wienerknie. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuwelijk. Het München heeft vom Ring, laat op mij immer zonne schenken, egal wie het gilt, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we fast de lovend wie nog niet, maar dan meer. Hier is u, dan mooie, is mooie, en u is u. En alle met muziek en harmonie, vier meer vastelovend wie nog niet. Maar dan meer, hier is u, dan mooie, is mooie.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

gezeten. Dan een zwaar moment de maal bij volzetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees toepen. De keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, zo, ja. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

gezeten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mee, ja, in het beugelis, toepen, zo keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kressen niet op.
1: Nee, dat is wat.

gezeten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe voor de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ich bin der Steve, jo.